Nou zie je oben bij het venster een wijze, een hulig stoot. Im Nachthemd.

een woon en een nieuwe wedeling koen. Op eenmaal schreeuwt ze vroeg, Hans, ik glaub, ik ben schon da. Haben wir sie durchs Fenster komm und